0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mexico overweegt het schooljaar ruim een maand eerder te beëindigen om ruimte te maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Ik hoop zelf wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. De Mexicaanse overheid wil de schoolvakantie nu al op 5 juni laten ingaan. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt naast het voetbal ook de extreme hitte in verschillende deelstaten een rol bij dit besluit. In totaal zouden leerlingen hiermee 40 lesdagen missen. Het plan zorgt voor een golf van kritiek vanuit de samenleving. Ouders maken zich zorgen over de extra kosten voor kinderopvang nu de zomervakantie onverwacht langer wordt. Verschillende denktanks waarschuwen voor de gevolgen op de lange termijn. Zij wijzen erop dat ruim 23 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, wat de bestaande leerachterstanden en ongelijkheid in het land verder kan vergroten. De onderwijsvakbonden laten eveneens van zich horen. Vooral in de deelstaat Oaxaca is het verzet groot. De lokale vakbond daar staat bekend om haar actiebereidheid en heeft al aangekondigd dat zij zich niet aan de nieuwe planning zullen houden. Terwijl de regering nog onderzoekt of het volgende schooljaar door de verschuiving ook eerder zou moeten beginnen, blijft de focus in de hoofdstad gericht op 11 juni.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2018.
2: Oh, Vettel, Vettel, Vettel! En dit kan ook gebeuren in de regen. Hij slaat op het stuur. En alles wat Red Bull is en wat een andere kleur heeft dan rood, zit hier te juichen. Een drama voor Vettel. Het is zo lastig. Het is het andere risico wat je neemt. Waar staat hij? In de Sachskurve. Een zeldzame fout van Sebastian Vettel. Die de Ferrari aan de leiding liggend in de Sachskurve erin zet. Alleen, ja, remmen, remmen. Door, door, door. Zit je overstuur, niemand thuis. En in de reclameborden. Kijk hem slaan. Damn.
3: Fuck's sake. Fuck's sake. Sorry, guys.
2: Oh, oi, oi, oi, oi. En weer wint hij dus zijn thuis Grand Prix niet. Sebastian Vettel. Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans dat Jurriaan Timber dit seizoen nog in actie komt voor Arsenal is klein. De verdediger staat al 2 maanden aan de kant met een enkel blessure en het herstel verloopt een stuk moeizamer dan verwacht. Hierdoor staan er direct grote vraagtekens achter zijn deelname aan het komend wereldkampioenschap met het Nederlands elftal. Bob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber raakte halverwege maart geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Everton. In de medische staf ging men er in eerste instantie vanuit dat hij snel weer op het veld zou staan, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Trainer Mikel Arteta geeft aan dat de blessure lastig te behandelen is en dat de verdediger nog niet fit genoeg is om aan te sluiten bij de groep. Het is een flinke streep door de rekening voor Arsenal. De club uit Londen strijdt volop mee om de landstitel en speelt eind mei ook nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ook bondscoach Ronald Koeman zal de situatie met zorgen volgen. Timber is normaal gesproken een vaste waarde in de defensie van Oranje, waar al meerdere spelers zijn uitgevallen. Het middenveld is al flink uitgedund, want Xavi Simons en Jerdy Schouten moeten het toernooi definitief overslaan vanwege zware knieblessures. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog even de tijd om de puzzel te leggen, want de definitieve selectie van 26 man wordt eind mei gepresenteerd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Pien Hersman staat na een lastige periode weer met frisse moed op het ijs. De sprinster van team X2O Badkamers begint binnenkort aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat ze de afgelopen tijd bewust afstand nam van de schaatsbaan om de batterij weer op te laden. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep voor de rijdster uit Lisse niet zoals gehoopt. Op de grote toernooien, waaronder het NK Sprint, wist ze haar draai niet te vinden en bleven de gewenste resultaten uit. Na die teleurstellingen besloot Hersman dat het tijd was voor een uitgebreide pauze. Ze vertelt dat ze de afgelopen weken op veel verschillende plekken is geweest en van elk moment heeft genoten. Ze reisde onder andere naar de Verenigde Staten om haar hockeyonde zus te bezoeken en volgde haar vriend en tennisser Jesper de Jong tijdens zijn toernooien in Marokko, Spanje en Italië. Ze was daar zelfs onderdeel van zijn begeleidingsteam als fysiotherapeut. Toch was het niet alleen maar ontspanning. Hersman kreeg te maken met een rugblessure, waardoor ze een paar dagen aan de kant stond, maar daar is

0: is inmiddels volledig van hersteld. Hoewel ze pas later aansluit bij haar team dan veel van haar concurrenten, benadrukt de schaatster dat ze niet heeft stilgezeten. Ze heeft tijdens haar reizen elke dag getraind om fit te blijven. En met die basis en een frisse blik begint ze nu weer vol motivatie aan het nieuwe schaatsjaar.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Valencia, Spanje. 2010.
2: Oh, Mark Webber, what the fuck gebeurt daar nou zeg? Een enorme crash van Webber, vrijwel gelijk als dat er vanochtend gebeurde in de GP2. Maar Webber ziet er hier goed uit, rijdt vol tegen de achterkant van, ik denk dan Trulliaan. Kovalainen was het. En draait gewoon 360 in de lucht. En we hebben een safety car. Kovalainen die wellicht aan de kant wilde. We hebben net aan de rechterkant ernaast. Rijdt vol op de achterkant. Maakt een salto mortale achterover. Nou, mortale is hij gelukkig niet. Oh, precies op het moment dat hij lift. Oh, wat heeft Webber hier een geluk. Want hij landt niet echt daadwerkelijk ondersteboven. En komt hij in de zijdelingse driekwart. Stond wel een harde klap hoor. Daar gaat hij morgen nog wat vierpijn van hebben. Maar gelukkig hebben we hem zien weglopen. Wow, van een klap.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sporttopman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Rico Verhoeven vertrekt binnenkort naar Egypte voor een uniek boksgevecht tegen de ongeslagen kampioen Oleksandr Usyk. De Nederlandse kickbokser stapt hiermee voor het eerst in jaren weer in de boksring voor een duel dat hij zelf omschrijft als een kans die zich maar één keer in zijn leven voordoet. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voorbereiding in Zevenbergen was intensief. Om zich aan te passen aan de boksstijl van Usyk liet Verhoeven verschillende sparringpartners invliegen die de vechtstijl van de Oekraïner moesten nabootsen. Dat het er hard aan toe ging tijdens de trainingen bleek wel uit de beelden van een blauw oog die de vechter onlangs deelde. Verhoeven stelt dat hij nog dieper is gegaan dan hij de afgelopen jaren voor het kickboksen gewend was. Hij voelt zich fitter dan ooit en zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de beste versie van zichzelf te laten zien. In de internationale sportwereld klonk echter de afgelopen tijd de nodige kritiek. Vooral in Engeland vroegen kenners zich af of een kickbokser wel thuis hoort in de top van de bokswereld. Verhoeven geeft aan dat hij die skepsis jammer vindt, maar hij merkt dat de beeldvorming inmiddels begint te kantelen. Hoewel Usyk met 24 overwinningen op rij de grote favoriet is, laat de Nederlander zich niet verleiden tot voorspellingen. Voor Verhoeven draait het nu om de laatste details en het vasthouden van zijn scherpte voor het gevecht tussen de piramides.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2000.
3: Michael Schumacher, Mika Hakkinen. Wat gaat er gebeuren bovenaan? Weer zit er een achterblijver in de buurt. In dit geval is het Ricardo Zonta. Kijk eens wat hij daarin loopt. Als hij nu vroeger is, kan hij hem pakken. Schumacher naar rechts. Hij zal buitenlangs moeten. Hakkinen moet buitenlangs. Schumacher maakt heel handig gebruik van Ricardo Zonta. Bij zijn wel voorbij. Pakt absoluut de leiding in de wedstrijd op een waanzinnig mooie manier. Schumacher probeerde Hakkinen erin te laten tuinen door Zonta te gebruiken als buffer. En eens de andere kant te kiezen. Maar Hakkinen's hart was groot, groter, grootst. En de Fin leidt de wedstrijd. Loon naar werken, absoluut waar.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic schaart zich openlijk achter de felle kritiek van Aryna Sabalenka op de organisatie van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld dreigde onlangs met een boycot vanwege de verdeling van het prijzengeld en krijgt nu bijval van de Servische recordkampioen. Kopstelman hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic noemt de harde opstelling van zijn collega een toonbeeld van leiderschap. Volgens hem is het essentieel dat grote namen in de sport opstaan voor de rechten van de hele groep en niet alleen voor hun eigen gewin. Hij prijst Sabalenka omdat ze de stap durft te zetten en begrijpt wat er nodig is voor de toekomst van het tennis. De spelers eisen een groter aandeel in de miljoenenwinsten, want terwijl de inkomsten van het toernooi stijgen, krijgen de spelersgroep verhoudingsgewijs juist een steeds kleiner percentage uitgekeerd. Hoewel de Serviër aangeeft dat hij de gesprekken tegenwoordig meer vanaf de zijlijn volgt, blijft zijn standpunt ongewijzigd. Hij steunt de spelers onvoorwaardelijk in hun strijd voor een eerlijker aandeel in de toernooiwinsten. Ondertussen worstelt Djokovic met zijn vorm richting het graveltoernooi in Parijs. Na een vroege nederlaag in Rome geeft hij toe dat een hardnekkige schouderblessure hem parten speelt. De voorbereiding is volgens de tennisser verre van ideaal, maar hij accepteert het als zijn nieuwe realiteit. Ondanks de fysieke tegenslagen benadrukt hij dat hij de komende tijd vooral ritme nodig heeft om op niveau te komen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De vrouwen van PSV zijn landskampioen. Voor Renate Jansen is het heel bijzonder, want in haar allerlaatste seizoen als profvoetballer pakt ze haar 7e landstitel. De ervaren aanvaller won de schaal eerder met ADO Den Haag en FC Twente, maar noemt dit kampioenschap met PSV misschien wel de mooiste uit haar carrière. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes in Eindhoven kwam niet vanzelf. Na de tweede plek van vorig jaar moest de ploeg dit keer knokken voor iedere meter. Volgens Jansen waren niet alle wedstrijden even goed, maar wist het team ook de moeizame duels over de streep te trekken. De komst van ervaren krachten zoals Janice van der Zanden en Janice Kaiman bleek daarbij cruciaal. Sinds de komst halverwege het seizoen bleef PSV ongeslagen. Ook voor trainer Roeland ten Berge is de titel de kroon op zijn werk. Hij vertrekt naar dit seizoen en stelt dat er 3 jaar keihard is gewerkt om dit doel te bereiken. Hij prijst vooral de veerkracht van zijn speelsters die er ook bij tegenslagen bleven staan. Voor de kampioensploeg is het feest nog niet helemaal voorbij. Jansen kan haar loopbaan namelijk afsluiten met een dubbel, waarbij de club zowel de competitie als het bekertoernooi wint. PSV speelt volgende week namelijk in de finale van de KNVB-beker tegen FC Twente. De spits is er naar eigen zeggen helemaal klaar voor om ook die laatste prijs binnen te slepen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2004.
3: Schumacher heeft een wiel eraf. Michael Schumacher zal hier de wedstrijd niet gaan finishen. Er is een linker voorwiel van zijn wagen af. Wat hebben ze gedaan? Hij is eraf geschoten, somewhere. Kijk eens, en iets zachtjes ook. Waar is hij in godsnaam tegenaan gereden? We zijn terug onderweg racende. Trulli is de leider in de wedstrijd. En Schumacher is bij de tunnel in de muur gekomen. Hoe kan dat gebeuren? Achter de safety car gewoon je auto plat rijden op iets. Man! In de tunnel. Hij remt. Hè? Hij komt Montoya tegen. Let op het voorwiel. Het linker voorwiel. Daar remt hij als een debiel. Montoya duikt naar rechts om een aanrijding te voorkomen. Wat hem dus uiteindelijk niet lukt.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mexico overweegt het schooljaar ruim een maand eerder te beëindigen om ruimte te maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. De Mexicaanse overheid wil de schoolvakantie nu al op 5 juni laten ingaan. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt naast het voetbal ook de extreme hitte in verschillende deelstaten een rol bij dit besluit. In totaal zouden leerlingen hiermee 40 lesdagen missen. Het plan zorgt voor een golf van kritiek vanuit de samenleving. Ouders maken zich zorgen over de extra kosten voor kinderopvang nu de zomervakantie onverwacht langer wordt. Verschillende denktanks waarschuwen voor de gevolgen op de lange termijn. Zij wijzen erop dat ruim 23 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, wat de bestaande leerachterstanden en ongelijkheid in het land verder kan vergroten. De onderwijsvakbonden laten eveneens van zich horen. Vooral in de deelstaat Oaxaca is het verzet groot. De lokale vakbond daar staat bekend om haar actiebereidheid en heeft al aangekondigd dat zij zich niet aan de nieuwe planning zullen houden. Terwijl de regering nog onderzoekt of het volgende schooljaar door de verschuiving ook eerder zou moeten beginnen, blijft de focus in de hoofdstad gericht op 11 juni. Want dan wordt het WK officieel geopend met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans dat Jurriën Timber dit seizoen nog in actie komt voor Arsenal is klein. De verdediger staat al 2 maanden aan de kant met een enkel blessure en het herstel verloopt een stuk moeizamer dan verwacht. Hierdoor staan er direct grote vraagtekens achter zijn deelname aan het komend wereldkampioenschap met het Nederlands elftal. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber raakte halverwege maart geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Everton. In de medische staf ging men er in eerste instantie vanuit dat hij snel weer op het veld zou staan, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Trainer Mikel Arteta geeft aan dat de blessure lastig te behandelen is en dat de verdediger nog niet fit genoeg is om aan te sluiten bij de groep. Het is een flinke streep door de rekening voor Arsenal. De club uit Londen strijdt volop mee om de landstitel en speelt eind mei ook nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ook bondscoach Ronald Koeman zal de situatie met zorgen volgen. Timber is normaal gesproken een vaste waarde in de defensie van Oranje, waar al meerdere spelers zijn uitgevallen. Het middenveld is al flink uitgedund, want Xavi Simons en Jerdy Schouten moeten het toernooi definitief overslaan vanwege zware knieblessures. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog even de tijd om de puzzel te leggen, want de definitieve selectie van 26 man wordt eind mei gepresenteerd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka. Japan. 2005.
3: Montero is binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg tegen. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
4: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En de brand in de pit staat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goeiemorgen.
3: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
4: Chris is eruit. Hij loopt hier bij me.
3: Albers,
4: goeiedag, zeg.
3: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand te roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
4: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug. Geen paniek. Oh, oh, oh, oh, oh. Jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
3: Dan glij je op je muil.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Wien Hersman staat na een lastige periode weer met frisse moed op het ijs. De sprinter van Team X2O Badkamers begint binnenkort aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, nadat ze de afgelopen tijd bewust afstand nam van de schaatsbaan om de batterij weer op te laden. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep voor de rijdster uit Lisse niet zoals gehoopt. Op de grote toernooien, waaronder het NK Sprint, wist ze haar draai niet te vinden en bleven de gewenste resultaten uit. Na die teleurstellingen besloot Hersman dat het tijd was voor een uitgebreide pauze. Ze vertelt dat ze de afgelopen weken op veel verschillende plekken is geweest en van elk moment heeft genoten. Ze reisde onder andere naar de Verenigde Staten om haar hockeyonde zus te bezoeken en volgde haar vriend en tennisser Jesper de Jong tijdens zijn toernooien in Marokko, Spanje en Italië. Ze was daar zelfs onderdeel van zijn begeleidingsteam als fysiotherapeut. Toch was het niet alleen maar ontspanning. Hersman kreeg te maken met een rugblessure waardoor ze een paar dagen aan de kant stond, maar daar is ze inmiddels volledig van hersteld. Hoewel ze pas later aansluit bij haar team dan veel van haar concurrenten, benadrukt de schaatster dat ze niet heeft stilgezeten. Ze heeft tijdens haar reizen elke dag getraind om fit te blijven. En met die basis en een frisse blik begint ze nu weer vol motivatie aan het nieuwe schaatsjaar.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Sporttopman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Austin, Texas. Amerika. 2017.
3: 2, 3 en 4 in de wedstrijd. En één beeld gevangen. Vettel, Raikkonen, Verstappen.
4: One shot at Max.
3: Maxi een andere lijn kiest. Kimi via de binnenkant. Betere exit voor de Nederlander. Kimi is breed. Max gezien de binnenkant. Zit aan de binnenkant. Oh, gek. Dwaas. Waanzinnig. Hij heeft hem. Lewis wint de wedstrijd. Maar Verstappen heeft hem. Hij heeft hem. Fuck that shit. Dolle boel, man. Wat een inhaalactie. Geweldig.
5: Yes. Yes. Oh, that was a good one.
4: Max Verstappen, you are brilliant. Fantastic drive. What an overtake.
5: Oh, that was a good race. I really enjoyed that one.
3: Oh, here we go. Wat zijn ze nou weer aan het doen? 5 seconden penalty voor Max. Leaving the track and gaining an advantage. Bullshit.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nico Verhoeven vertrekt binnenkort naar Egypte voor een uniek boksgevecht tegen de ongeslagen kampioen Alexander Usyk. De Nederlandse kickbokser stapt hiermee voor het eerst in jaren weer in de boksring voor een duel dat hij zelf omschrijft als een kans die zich maar één keer in zijn leven voordoet. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De voorbereiding in Zevenbergen was intensief. Om zich aan te passen aan de boksstijl van Usyk liet Verhoeven verschillende sparringpartners invliegen die de vechtstijl van de Oekraïner moesten nabootsen. Dat het er hard aan toe ging tijdens de trainingen bleek wel uit de beelden van een blauw oog die de vechter onlangs deelde. Verhoeven stelt dat hij nog dieper is gegaan dan hij de afgelopen jaren voor het kickboksen gewend was. Hij voelt zich fitter dan ooit en zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om de beste versie van zichzelf te laten zien. In de internationale sportwereld klonk echter de afgelopen tijd de nodige kritiek. Vooral in Engeland vroegen kenners zich af of een kickbokser wel thuis hoort in de top van de bokswereld. Verhoeven geeft aan dat hij die skepsis jammer vindt, maar hij merkt dat de beeldvorming inmiddels begint te kantelen. Hoewel Usyk met 24 overwinningen op rij de grote favoriet is, laat de Nederlander zich niet verleiden tot voorspellingen. Voor Verhoeven draait het nu om de laatste details en het vasthouden van zijn scherpte voor het gevecht tussen de piramides.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic schaart zich openlijk achter de felle kritiek van Aryna Sabalenka op de organisatie van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld dreigde onlangs met een boycot vanwege de verdeling van het prijzengeld en krijgt nu bijval van de Servische recordkampioen. Kopstelman hiervoor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic noemt de harde opstelling van zijn collega een toonbeeld van leiderschap. Volgens hem is het essentieel dat grote namen in de sport opstaan voor de rechten van de hele groep en niet alleen voor hun eigen gewin. Hij prijst Sabalenka omdat ze de stap durft te zetten en begrijpt wat er nodig is voor de toekomst van het tennis. De spelers eisen een groter aandeel in de miljoenenwinsten, want terwijl de inkomsten van het toernooi stijgen, krijgen de spelersgroep verhoudingsgewijs juist een steeds kleiner percentage uitgekeerd. Hoewel de Serviër aangeeft dat hij de gesprekken tegenwoordig meer vanaf de zijlijn volgt, blijft zijn standpunt ongewijzigd. Hij steunt de spelers onvoorwaardelijk in hun strijd voor een eerlijker aandeel in de toernooiwinsten. Ondertussen worstelt Djokovic met zijn vorm richting het graveltoernooi in Parijs. Na een vroege nederlaag in Rome geeft hij toe dat een hardnekkige schouderblessure hem parten speelt. De voorbereiding is volgens de tennisser verre van ideaal, maar hij accepteert het als zijn nieuwe realiteit. Ondanks de fysieke tegenslagen benadrukt hij dat hij de komende tijd vooral ritme nodig heeft om op niveau te komen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Daar gaat hij. Rubens Barrichello pakt de lijn. Het lijkt zelfs als Coulthard aan de kant gaat. Maar ik denk dat Coulthard net iets te ver door moest rijden. En de Brazilianen worden allemaal gek. Dat je 10 keer deelgenomen hebt aan deze race, je thuiswedstrijd. En dat je maar 1 keer de finish zag. Het is niet waar. Rubens Barrichello heeft weer het geluk niet. En hij moet gewoon zijn auto aan de kant zetten in bocht nummer 5. En Rubens Barrichello haalt het weer niet. Man, wat zielig.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De vrouwen van PSV zijn landskampioen. Voor Renate Jansen is het heel bijzonder, want in haar allerlaatste seizoen als profvoetballer pakt ze haar 7e landstitel. De ervaren aanvaller won de schaal eerder met ADO Den Haag en FC Twente, maar noemt dit kampioenschap met PSV misschien wel de mooiste uit haar carrière. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het succes in Eindhoven kwam niet vanzelf. Na de tweede plek van vorig jaar moest de ploeg dit keer knokken voor iedere meter. Volgens Jansen waren niet alle wedstrijden even goed, maar wist het team ook de moeizame duels over de streep te trekken. De komst van ervaren krachten zoals Janice van der Zande en Janice Kaiman bleek daarbij cruciaal. Sinds de komst halverwege het seizoen bleef PSV ongeslagen. Ook voor trainer Roeland ten Berge is de titel de kroon op zijn werk. Hij vertrekt naar dit seizoen en stelt dat er 3 jaar keihard is gewerkt om dit doel te bereiken. Hij prijst vooral de veerkracht van zijn speelsters die er ook bij tegenslagen bleven staan. Voor de kampioensploeg is het feest nog niet helemaal voorbij. Jansen kan haar loopbaan namelijk afsluiten met een dubbel, waarbij de club zowel de competitie als het bekertoernooi wint. PSV speelt volgende week namelijk in de finale van de KNVB-beker tegen FC Twente. De spits is er naar eigen zeggen helemaal klaar voor om ook die laatste prijs binnen te slepen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mexico overweegt het schooljaar ruim een maand eerder te beëindigen om ruimte te maken voor het wereldkampioenschap voetbal. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het land organiseert het toernooi samen met de Verenigde Staten en Canada. De Mexicaanse overheid wil de schoolvakantie nu al op 5 juni laten ingaan. Volgens onderwijsminister Mario Delgado speelt naast het voetbal ook de extreme hitte in verschillende deelstaten een rol bij dit besluit. In totaal zouden leerlingen hiermee 40 lesdagen missen. Het plan zorgt voor een golf van kritiek vanuit de samenleving. Ouders maken zich zorgen over de extra kosten voor kinderopvang nu de zomervakantie onverwacht langer wordt. Verschillende denktanks waarschuwen voor de gevolgen op de lange termijn. Zij wijzen erop dat ruim 23 miljoen leerlingen minder lestijd krijgen, wat de bestaande leerachterstanden en ongelijkheid in het land verder kan vergroten. De onderwijsvakbonden laten eveneens van zich horen. Vooral in de deelstaat Oaxaca is het verzet groot. De lokale vakbond daar staat bekend om haar actiebereidheid en heeft al aangekondigd dat zij zich niet aan de nieuwe planning zullen houden. Terwijl de regering nog onderzoekt of het volgende schooljaar door de verschuiving ook eerder zou moeten beginnen, blijft de focus in de hoofdstad gericht op 11 juni. Want dan wordt het WK officieel geopend met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
1: 24e ronde van de wedstrijd hier in Hockenheim. Gele vlaggen. Een wandelende man langs de baan. Is dat een fotograaf? Of is die man gewoon niet wies? Wat doet die man daar? Wat doet die man daar, joh? Jesus. Oké. Ik zou hier, een man on track, ik zou hier een safety car situatie van maken. Wat is dit voor iets? Ja, die is al. Fuckeroni. Oké, daar gaat de voorsprong van Hakkinen en Coulthard. En Trulli juicht en De La Rosa lacht mee. Deze man heeft een complete tekst op zijn rug staan. Daar waar wij in de Tour de France nog wel eens een man met een duivelspak zien lopen, loopt er hier een man met een verhaal op zijn rug. Die wordt er gewoon weggehaald zo direct. En dat was het dan. De beide McLarens, die hebben pech gehad, die waren net over start-finish toen dat moment gebeurde.
2: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De kans dat Jurriën Timber dit seizoen nog in actie komt voor Arsenal is klein. De verdediger staat al 2 maanden aan de kant met een enkel blessure en het herstel verloopt een stuk moeizamer dan verwacht. Hierdoor staan er direct grote vraagtekens achter zijn deelname aan het komend wereldkampioenschap met het Nederlands elftal. Bob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber raakte halverwege maart geblesseerd tijdens de uitwedstrijd tegen Everton. In de medische staf ging men er in eerste instantie vanuit dat hij snel weer op het veld zou staan, maar die hoop is inmiddels vervlogen. Trainer Mikel Arteta geeft aan dat de blessure lastig te behandelen is en dat de verdediger nog niet fit genoeg is om aan te sluiten bij de groep. Het is een flinke streep door de rekening voor Arsenal. De club uit Londen strijdt volop mee om de landstitel en speelt eind mei ook nog de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ook bondscoach Ronald Koeman zal de situatie met zorgen volgen. Timber is normaal gesproken een vaste waarde in de defensie van Oranje, waar al meerdere spelers zijn uitgevallen. Het middenveld is al flink uitgedund, want Xavi Simons en Jerdy Schouten moeten het toernooi definitief overslaan vanwege zware knieblessures. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog even de tijd om de puzzel te leggen, want de definitieve selectie van 26 man wordt eind mei gepresenteerd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
1: Jouw

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sporttopman Mark Rushbrook voert regelmatig gesprekken met Max Verstappen over een mogelijke overstap naar de lange afstandsraces. Hoewel Verstappen momenteel zijn handen nog vol heeft aan de Formule 1, ziet de Amerikaanse autofabrikant hem graag in een nieuwe hypercar stappen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de samenwerking met Red Bull voor de nieuwe Formule 1-motoren trekken Ford en Verstappen steeds vaker samen op. De Nederlander steekt zijn liefde voor andere raceklassen niet onder stoelen of banken en rijdt in zijn vrije tijd al regelmatig in GT3-auto's. Rushbrook bevestigt dat er daarom serieus wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen het World Endurance Championship. Ford ontwikkelt momenteel een gloednieuwe auto voor de koningsklasse van dat kampioenschap, aangedreven door een krachtige V8-motor die in eigen beheer wordt gebouwd. Toch komt er op korte termijn geen officieel debuut voor de Nederlander. De volle Formule 1-kalender zorgt vaak voor overlapping met grote races zoals de 24 uur van Le Mans. Volgens de topman van Ford is Verstappen echter een zeldzaam talent dat meer brengt dan alleen snelheid. Hij wijst op de technische feedback die de Nederlander geeft tijdens het testen. Die inzichten zijn voor engineers soms waardevoller dan de data uit de computer. Hoewel er nog niets concreets op de planning staat, blijft de deur voor de wereldkampioen wagenwijd open zodra zijn agenda het toelaat.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Baku, Azerbeidzjan. 2018.
3: Let's keep it clean now. We have to restart the race. Zegt Fernando Alonso.
4: Oh, kijk, daar ga je al. Achter de safety car. Nee, nee, nee, Grosjean. Pannenkoek, crêpe Suzette. Dat doe je dus niet. En dan mag ik hem geen Frans stokbrood noemen.
5: No, no.
4: Ja, dat zeg ik. Maar dan in het Nederlands. Doei, punten. En die safety car gaat langer duren. Boah.
6: I think Ericsson hit us.
4: Nee! Flikker op! Die man op die ding dat Ericsson je raakte. Nou, ik ben af en toe best blind, ik zie ook dingen niet, maar deze deed hij toch echt helemaal zelf hoor. Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt alweer langzaam op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Dat komt door de werkzaamheden op de A2. Tussen Nieuwegein en Knoppen Lunette heb je op dit moment 5 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De schrik zit er goed in bij de renners en ploegleiders na een massale valpartij tijdens de tweede etappe van de Giro d'Italia. Het had een normale koersdag moeten zijn. Het eindigde in een ravage waarbij tientallen renners op hoge snelheid tegen het asfalt klapten. Impact was zo enorm dat de organisatie geen andere keus zag dan de wedstrijd stil te leggen om medische hulpverlening de ruimte te geven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploegleiders reageren verslagen op het incident. Mark Reef van Visma benadrukt dat de renners volkomen kansloos waren door de combinatie van een hoog tempo en een spekglad wegdek. En bij Emirates heerst verslagenheid. De ploegbaas Mauro Gianetti geeft aan dat ze de bui eigenlijk al zagen hangen door de hevige regenval, want de wegen waren veranderd in een gevarenzone. Bijna zijn volledige team kwam ten val met Jay Vine en Marc Soler, die direct naar het ziekenhuis moesten. Ja, dan de analisten. Ook daar roept het incident veel vragen op over de veiligheid. De oud-renster Annemiek van Vleuten noemt de neutralisatie van de koers een noodzakelijke beslissing. Zeker omdat de beschikbare ambulances direct nodig waren voor de vele slachtoffers. Het mentale litteken in het peloton lijkt trouwens groot. Tijmen Arendsman verwoordde het gevoel van veel renners. Het ijzingwekkende geluid van de klap zal bij velen nog lang indruk blijven maken. Voor de ploeg ligt de focus nu vooral op het herstel van de renners.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat dus, verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uslu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uslu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten, maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluitvorming gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2015.
2: Max Achternasser. Maar hij zal een goede, duidelijke uitremactie moeten doen aan het adres van Felipe Nasser. Wil die er zonder schade voorbij komen? Dichterop richting de Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch niet gebeuren? Oei, op de curbs en dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Ach, wat mooi. Jongen, wat heb je er wel de ballen voor om het ook te doen.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijk ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders en voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.
0: Dit is jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat momenteel file door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 3 kilometer file vanaf 7 naar een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Nieuwegein. Dat komt door werkzaamheden. De weg is verderop dicht. En na A27 Gorkum-Utrecht, daarbij knooppunt Lunette. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A2 dit weekend.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. Dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Ricky Jean en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 1996.
2: David Coulthard heeft trouwens een hele vreemde helm op. Dat lijkt een reservehelm van Schumacher te zijn, een oude. En daar rolt Jos Verstappen vlak voor mijn commentaarpositie. En ik kan u melden, 110.000% zeker, dat Jos Verstappen op dit moment hier... En dan kijk ik even snel rechtsaf. De enige is die op flik staat. En hij neemt dus risico. Spannend. De Grand Prix van Monaco. De 54e editie. Met pole position voor Michael Schumacher, Damon Hill erachter. En Jos Verstappen die dus op flik van start gaat voor deze wedstrijd. Maar hij komt wel goed weg. In het midden zit hij. En Hill is er voorbij. Hill stond inderdaad op een beter stukje. Dit is er voorbij en rolt het veld iedereen. Aan de buitenkant Verstappen op zijn sliks. Toucheert daar en McLaren. En die McLaren is Hakkinen. Dat was een kleine touché. Ja, het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Hij zat aan de buitenkant op zijn sliks. Je kunt het duidelijk zien. Bij Mika Hakkinen. En dan moet je gaan remmen. En dan heb je op je slikbanden helemaal 0,0 grip. Ja, en nu kan je makkelijk zeggen dat het een slechte keuze was. Einde verhaal voor Jos Verstappen in de eerste bocht in Monaco.
1: Grand Prix Radio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 50 minuten vertraging tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. 4 kilometer file daar, want de A2 vanaf knooppunt Everdingen richting Utrecht is afgesloten voor werkzaamheden dit weekend. Omrijden moet je dus over de A27. En op die A27 zijn er nu ook twee rijstroken dicht. Op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht gebeurde namelijk een ongeluk bij Hagestein. 6 kilometer file daar en een kwartiertje vertraging. Kwartiertje vertraging ook aan de grens op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En de werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag veroorzaken 4 kilometer file bij Nieuwegein. Kwartiertje vertraging daar. Verderop is de weg dicht tot morgenochtend.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer. Die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij het benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbank ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan weer vooral files in de regio Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en Everdingen 3 kwartier vertraging. Het hele weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. En het komt ook nog eens een keer door een ongeluk op de omleidingsroute. De A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen heb je 20 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dan naar de A12 richting Den Haag bij Utrecht tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn. 1 kwartier extra, ook dit komt door werkzaamheden. Dan op de A12 richting Duitsland voor de grensovergang 10 minuten extra reistijd.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal begint het wereldkampioenschap voetbal volgende maand in een omgeving die doet denken aan een ruimteschip. Dat zegt Maarten Paans, de keeper van Ajax. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. En Paas kan het weten. Hij speelde jarenlang in de Amerikaanse stad en kent het stadion als geen ander. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de doelman stappen de spelers straks een soort gladiatorenarena binnen in een stad die volledig bezeten is van sport. Paas legt uit dat Dallas een enorme sportcultuur heeft met grote fanbases voor onder meer basketbal en American football. En voor het WK wordt het stadion nog eens extra aangepast, waarbij alle staanplaatsen worden veranderd in zitplaatsen om de indrukwekkende sfeer compleet te maken. Doelman kijkt met een goed gevoel naar de start van het toernooi, al was zijn eigen weg naar dit moment niet zonder hobbels. Paas koos eerder voor een interlandcarrière bij Indonesië, wat bij zijn terugkeer naar de Eredivisie voor wat administratieve hindernissen zorgde. Andere spelers die voor Indonesië of Suriname kozen raakten hun Nederlandse paspoort kwijt en moesten zelfs een werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen voetballen. Paas geeft aan dat hij blij is dat de paspoortkwestie inmiddels is opgelost en dat al zijn collega's weer gewoon speelgerechtigd zijn. En voor het Nederlands elftal ligt de weg naar Dallas nu open, waar op 14 juni de aftrap wacht.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hermanos Rodriguez. Mexico. 2017.
2: Hij weet inmiddels dat hij in de laatste ronde zit. En daarmee maakt hij 2017 op papier in ieder geval goed. Vorig jaar 1 overwinning. 20 seconden voor op Valtteri Bottas. Maleisië gewonnen. Japan echt meegedaan voor de overwinning. En Austin, de man van de wedstrijd. En vandaag, och, och, och, wat een geweldige rit. Max Verstappen op zijn allerbest vanaf de allereerste ronde naar overwinning nummer 3 uit zijn carrière. Met een gouden rand. Geweldig.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ook vandaag heb je vooral weer rondom Utrecht vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Knoopend Everdingen een half uur extra nodig. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn 20 minuten extra. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Everdingen doe je er een kwartier.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bokser Gades Kraus wilde Max Verstappen van de bokswereld worden en binnen een jaar de wereldtitel veroveren. En die missie kreeg een flinke boost in Rotterdam, waar de Brabanders een Europese IBF-titel in het lichtzwaargewicht met succes verdedigden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kraus had niet veel tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een dominante eerste ronde gaf zijn Britse tegenstander Theo Brooks in de tweede ronde op. En met deze overwinning behoudt Kraus zijn ongeslagen status. Hij won tot nu toe al zijn 11 profpartijen, waarvan er maar liefst 10 eindigden in een knock-out. Voor de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus is het behouden van de Europese gordel echter pas het begin. Hij wil Nederland in deze sport weer definitief op de kaart zetten en heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel. Kraus geeft aan dat hij voor het boksen wil betekenen wat Max Verstappen voor de autosport is. Op dit moment bezet Kraus de 14e plek op de wereldranglijst en hij mikt op een snelle opmars richting de top 10. Kraus geeft aan dat zijn doel voor de komende 12 maanden ambitieus, maar realistisch is. Zolang hij zijn wedstrijden overtuigend blijft winnen en zijn promotor de juiste tegenstanders selecteert, kan het volgens hem heel hard gaan. Hoewel hij pas 2 jaar actief is als prof, voelt hij aan alles dat hij op de juiste route zit, richting het allerhoogste podium.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De schrik zit er goed in bij de renners en ploegleiders na een massale valpartij tijdens de tweede etappe van de Giro d'Italia. Het had een normale koersdag moeten zijn. Het eindigde in een ravage waarbij tientallen renners op hoge snelheid tegen het asfalt klapten. Impact was zo enorm dat de organisatie geen andere keus zag dan de wedstrijd stil te leggen om medische hulpverlening de ruimte te geven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ploegleiders reageren verslagen op het incident. Mark Reef van Visma benadrukt dat de renners volkomen kansloos waren door de combinatie van een hoog tempo en een spekglad wegdek. En bij Emirates heerst verslagenheid. De ploegbaas Mauro Gianetti geeft aan dat ze de bui eigenlijk al zagen hangen door de hevige regenval, want de wegen waren veranderd in een gevarenzone. Bijna zijn volledige team kwam ten val met Jay Vine en Marc Soler, die direct naar het ziekenhuis moesten. Ja, dan de analisten. Ook daar roept het incident veel vragen op over de veiligheid. De oud-renster Annemiek van Vleuten noemt de neutralisatie van de koers een noodzakelijke beslissing. Zeker omdat de beschikbare ambulances direct nodig waren voor de vele slachtoffers. Het mentale litteken in het peloton lijkt trouwens groot. Tijmen Arendsman verwoordde het gevoel van veel renners. Het ijzingwekkende geluid van de klap zal bij velen nog lang indruk blijven maken. Voor de ploeg ligt de focus nu vooral op het herstel van de renners.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en Everdingen 20 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn doe je er een kwartier langer over. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht nu de meeste vertraging tussen Lexmond en Knoopend Lunetten staat 12 kilometer. Op onthoud is 25 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat dus, verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uslu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uslu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten. Maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluitvorming gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijke ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders. En voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2001.
2: Montoya 1, Coulthard 2, Michael Schumacher 3, Jos Verstappen op plaats 9. Verstappen keurig aan de kant. Oh nee, mijn god, op hetzelfde punt waar het in 94 fout gaat, rijdt Jos Verstappen tegen de leider van de wedstrijd aan. Ik word gek. Juan Pablo Montoya, op een exact dezelfde manier waarop Ralf Schumacher de race verlaat, berooft Verstappen hier Montoya van een overwinning. Oh nee! Dat is hopelijk de regen. Laten we dat zien. Hij gaat aan de kant op dezelfde punt waarin hij in 94 in de grindbak terechtkomt. Komt hij hier. Kijk, aan de kant, aan de kant. Hij gaat erachter. En dan moet Montoya te vroeg geremd hebben. Een inschattingsfout. Oh mijn god, wat een ramp. Dat zijn de momenten dat je jezelf met een gummetje van de wereld wil halen.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: Er staat nu ruim 160 kilometer file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Culemborg en Knoopend Everdingen 25 minuten vertraging. De A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend Nieuwe Meer 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, oponthoud is nu 20 minuten. Ook op de A4, maar dan van Den Haag naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Benelux een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A15. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier vertraging door wegwerk. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en Sliedrecht-West doe je er een half uur lang.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. Dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Ricky Jean en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Deze week heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor Everdingen 20 minuten extra. En dat geldt ook voor de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door een ongeluk. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam 35 minuten vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West. En de A27 naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette 20 minuten extra.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer. Die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij het benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbank ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: De lichten gaan aan in

0: spoedig hebben we de start hier in Duitsland. En Fisichella heeft een slechte start. En het is de beste start voor Mika Hakkinen die de leiding pakt. Rechts in beeld gaat Mika Hakkinen van plaats 4 naar de leiding. En Schumacher gaat er weer af. Nu is het Giancarlo Fisichella die hem achter in de Ferrari torpedeert. En de WK-aspiraties van Michael Schumacher krijgen kleun op kleun. Kijk hem boos zijn. David Coulthard gaf Schumacher een koekje van eigen deeg. Schoot vol naar rechts. Daardoor moest Schumacher een andere kant op. En nu komt die discussie pas echt los. De Duitser ligt er in de eerste ronde van zijn thuis Grand Prix naast.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: Er staat nog 110 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arco en Sliedrecht-West doe je er 25 minuten langer over. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten is het oponthoud 20 minuten.

0: is words in heavy doses. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal begint het wereldkampioenschap voetbal volgende maand in een omgeving die doet denken aan een ruimteschip. Dat zegt Maarten Paas, de keeper van Ajax. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. En Paas kan het weten. Hij speelde jarenlang in de Amerikaanse stad en kent het stadion als geen ander. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de doelman stappen de spelers straks een soort gladiatorenarena binnen in een stad die volledig bezeten is van sport. Paas legt uit dat Dallas een enorme sportcultuur heeft met grote fanbases voor onder meer basketbal en American football. En voor het WK wordt het stadion nog eens extra aangepast, waarbij alle staanplaatsen worden veranderd in zitplaatsen om de indrukwekkende sfeer compleet te maken. Doelman kijkt met een goed gevoel naar de start van het toernooi, al was zijn eigen weg naar dit moment niet zonder hobbels. Paas koos eerder voor een interlandcarrière bij Indonesië, wat bij zijn terugkeer naar de Eredivisie voor wat administratieve hindernissen zorgde. Andere spelers die voor Indonesië of Suriname kozen raakten hun Nederlandse paspoort kwijt en moesten zelfs een werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen voetballen. Paas geeft aan dat hij blij is dat de paspoortkwestie inmiddels is opgelost en dat al zijn collega's weer gewoon speelgerechtigd zijn. En voor het Nederlands elftal ligt de weg naar Dallas nu open, waar op 14 juni de aftrap wacht.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je voor knooppunt Everdingen een half uur vertraging. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam doe je er ook een half uur langer over tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. A27, Gorkum-Utrecht, tussen Lexmond en Nieuwegein is het oponthoud een kwartier.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bokser Gades Kraus wilde Max Verstappen van de bokswereld worden en binnen een jaar de wereldtitel veroveren. En die missie kreeg een flinke boost in Rotterdam, waar de Brabanders een Europese IBF-titel in het lichtzwaargewicht met succes verdedigden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kraus had niet veel tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een dominante eerste ronde gaf zijn Britse tegenstander Theo Brooks in de tweede ronde op. En met deze overwinning behoudt Kraus zijn ongeslagen status. Hij won tot nu toe al zijn 11 profpartijen, waarvan er maar liefst 10 eindigden in een knock-out. Voor de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus is het behouden van de Europese gordel echter pas het begin. Hij wil Nederland in deze sport weer definitief op de kaart zetten en heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel. Kraus geeft aan dat hij voor het boksen wil betekenen wat Max Verstappen voor de autosport is. Op dit moment bezet Kraus de 14e plek op de wereldranglijst en hij mikt op een snelle opmars richting de top 10. Kraus geeft aan dat zijn doel voor de komende 12 maanden ambitieus, maar realistisch is. Zolang hij zijn wedstrijden overtuigend blijft winnen en zijn promotor de juiste tegenstander selecteert, kan het volgens hem heel hard gaan. Hoewel hij pas 2 jaar actief is als prof, voelt hij aan alles dat hij op de juiste route zit, richting het allerhoogste podium.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: had to go to visit you, you never know.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je voor het knooppunt Everdingen nog een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein stond al file. Nu is er ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. De vertraging is een half uur. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat dus, verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uslu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uslu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten, maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluit vorming gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijk ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders en voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

De grote prijs van Canada heet het team van Ferrari. Oh, nee, hij is kapot. De auto van Max Verstappen geeft de geest in ronde nummer 10 vanaf P2. Damn. Dan heb je zo'n berenstart en dan komt er weer een nulresultaat. Jongens. Aan boord bij Max. Vierde versnelling. Tweede versnelling. Gas. Boom. Uit. Och, kijk hem balen. Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven, dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Ricky Jean en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer, die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij het benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbanken ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2001.
2: Oh, dat is een zware. Heel zwaar ongeval in de banden. En Jaguar zit erbij. Dat is een zeer zwaar ongeval. Dat is ook een... dat is een Prost. Dat zal Luciano Berti dan zijn. Oei. Kijk eens naast elkaar. Luciano Berti rechts. Eddie Irvine. Er is geen ruimte. Ja, een beetje enthousiast van Luciano Berti.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal begint het wereldkampioenschap voetbal volgende maand in een omgeving die doet denken aan een ruimteschip. Dat zegt Maarten Paas, de keeper van Ajax. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. En Paas kan het weten. Hij speelde jarenlang in de Amerikaanse stad en kent het stadion als geen ander. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de doelman stappen de spelers straks een soort gladiatorenarena binnen in een stad die volledig bezeten is van sport. Paas legt uit dat Dallas een enorme sportcultuur heeft met grote fanbases voor onder meer basketbal en American football. En voor het WK wordt het stadion nog eens extra aangepast, waarbij alle staanplaatsen worden veranderd in zitplaatsen om de indrukwekkende sfeer compleet te maken. Doelman kijkt met een goed gevoel naar de start van het toernooi, al was zijn eigen weg naar dit moment niet zonder hobbels. Paas koos eerder voor een interlandcarrière bij Indonesië, wat bij zijn terugkeer naar de Eredivisie voor wat administratieve hindernissen zorgde. Andere spelers die voor Indonesië of Suriname kozen raakten hun Nederlandse paspoort kwijt en moesten zelfs een werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen voetballen. Paas geeft aan dat hij blij is dat de paspoortkwestie inmiddels is opgelost en dat al zijn collega's weer gewoon speelgerechtigd zijn. En voor het Nederlands elftal ligt de weg naar Dallas nu open, waar op 14 juni de aftrap wacht.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bokser Gades Kraus wilde Max Verstappen van de bokswereld worden en binnen een jaar de wereldtitel veroveren. En die missie kreeg een flinke boost in Rotterdam, waar de Brabanders een Europese IBF-titel in het lichtzwaargewicht met succes verdedigden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kraus had niet veel tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een dominante eerste ronde gaf zijn Britse tegenstander Theo Brooks in de tweede ronde op. En met deze overwinning behoudt Kraus zijn ongeslagen status. Hij won tot nu toe al zijn 11 profpartijen, waarvan er maar liefst 10 eindigden in een knock-out. Voor de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus is het behouden van de Europese gordel echter pas het begin. Hij wil Nederland in deze sport weer definitief op de kaart zetten en heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel. Kraus geeft aan dat hij voor het boksen wil betekenen wat Max Verstappen voor de autosport is. Op dit moment bezet Kraus de 14e plek op de wereldranglijst en hij mikt op een snelle opmars richting de top 10. Kraus geeft aan dat zijn doel voor de komende 12 maanden ambitieus, maar realistisch is. Zolang hij zijn wedstrijden overtuigend blijft winnen en zijn promotor de juiste tegenstander selecteert, kan het volgens hem heel hard gaan. Hoewel hij pas 2 jaar actief is als prof, voelt hij aan alles dat hij op de juiste route zit, richting het allerhoogste podium.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2000.
2: Dit is het gat wat er nog is tussen Schumacher en Häkkinen. Het is 2 seconden. Het is spannend. Hij maakt het spannend. Of is het daadwerkelijk zo spannend? En gaat hij hier toch nog problemen krijgen in de laatste fase van de wedstrijd? Het Mika Häkkinen die ultra dichtbij komt. Maar niets is minder waar. Het wereldkampioenschap van het jaar 2000 is voor Ferrari. Sinds 20 jaar hebben ze het daar weer te pakken. De winst is voor Michael Schumacher. Een historische overwinning voor de Duitser. Die uitzinnig van vreugde in zijn auto zit. En op start-finish nog 1,8 seconden overhoudt ten opzichte van Mika Häkkinen. De vreugde is enorm bij de Duitser en terecht.
1: Grand Prix Radio.

Extra vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat dus, verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uslu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uslu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten, maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluit gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijk ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders en voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitieopzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2016.
2: Maar de kop van de wedstrijd gaat de laatste ronde in. Door de grote prijs van Oostenrijk. Op weg naar een winst. En is die voor Rosberg of is die voor Lewis Hamilton? Voor Lewis zou het zijn 46e worden. Daar komt hij, daar komt hij. Hij zit er helemaal klaar voor. Nico Rosberg verdedigt de binnenkant. Lewis Hamilton langs de buitenkant. En wordt dit Tranendal? Ja hoor, dit wordt Tranendal. Nu is het een keertje Nico Rosberg die zijn ballen toont en hem laat staan. En weer de voorvleugel eraf. Dit wordt er nog één. Man, wat een gekke huis in de laatste ronde.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. Dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Reguilón en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer, die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij het benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd, die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbanken ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2007.
2: Kimi Räikkönen. Geboren in 1979 in Espoo in Finland. Debuteerde in 2001 bij Sauber. Dit is zijn 120ste Grand Prix. Wordt zijn 15e overwinning. Begon hier vandaag als de man die met de kleinste kans wereldkampioen kon worden. Waarvan iedereen riep, ja, staat verklaring hier zondag niet met lege handen. Ach ja, nee, dan moet er wel zoveel gebeuren. Ja, die dingen gebeuren. Dat is de autoracerij. Dat is lastig. Dat heeft Lewis Hamilton ondervonden. Na een probleempje in de eerste ronde waarbij hij te wijd ging. Daarna zijn auto die hij mee overhield. En Finland kan hem gaan bijschrijven. Want daar komt Kimi Räikkönen. Hij wordt wereldkampioen 2007. En wat zal hij daar blij mee zijn. Hopelijk ontdooit hij een beetje. Maar hij heeft hem gewoon in de pocket. Zwart-wit geblokt, gezwaaid voor de wereldkampioen Kimi Räikkönen. Massa op een tweede plaats op 1,4 seconden.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal begint het wereldkampioenschap voetbal volgende maand in een omgeving die doet denken aan een ruimteschip. Dat zegt Maarten Paans, de keeper van Ajax. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. En Paas kan het weten. Hij speelde jarenlang in de Amerikaanse stad en kent het stadion als geen ander. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de doelman stappen de spelers straks een soort gladiatorenarena binnen in een stad die volledig bezeten is van sport. Paas legt uit dat Dallas een enorme sportcultuur heeft met grote fanbases voor onder meer basketbal en American football. En voor het WK wordt het stadion nog eens extra aangepast, waarbij alle staanplaatsen worden veranderd in zitplaatsen om de indrukwekkende sfeer compleet te maken. Doelman kijkt met een goed gevoel naar de start van het toernooi, al was zijn eigen weg naar dit moment niet zonder hobbels. Paas koos eerder voor een interlandcarrière bij Indonesië, wat bij zijn terugkeer naar de Eredivisie voor wat administratieve hindernissen zorgde. Andere spelers die voor Indonesië of Suriname kozen raakten hun Nederlandse paspoort kwijt en moesten zelfs een werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen voetballen. Paas geeft aan dat hij blij is dat de paspoortkwestie inmiddels is opgelost en dat al zijn collega's weer gewoon speelgerechtigd zijn. En voor het Nederlands elftal ligt de weg naar Dallas nu open, waar op 14 juni de aftrap wacht.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokser Gades Kraus wilde Max Verstappen van de bokswereld worden en binnen een jaar de wereldtitel veroveren. En die missie kreeg een flinke boost in Rotterdam, waar de Brabanders een Europese IBF-titel in het lichtzwaargewicht met succes verdedigden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kraus had niet veel tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een dominante eerste ronde gaf zijn Britse tegenstander Theo Brooks in de tweede ronde op. En met deze overwinning behoudt Kraus zijn ongeslagen status. Hij won tot nu toe al zijn 11 profpartijen, waarvan er maar liefst 10 eindigden in een knock-out. Voor de zoon van oud-kickbokser Albert Kraus is het behouden van de Europese gordel echter pas het begin. Hij wil Nederland in deze sport weer definitief op de kaart zetten en heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel. Kraus geeft aan dat hij voor het boksen wil betekenen wat Max Verstappen voor de autosport is. Op dit moment bezet Kraus de 14e plek op de wereldranglijst en hij mikt op een snelle opmars richting de top 10. Kraus geeft aan dat zijn doel voor de komende 12 maanden ambitieus, maar realistisch is. Zolang hij zijn wedstrijden overtuigend blijft winnen en zijn promotor de juiste tegenstander selecteert, kan het volgens hem heel hard gaan. Hoewel hij pas 2 jaar actief is als prof, voelt hij aan alles dat hij op de juiste route zit, richting het allerhoogste podium.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Oh, Räikkönen er hard af, zeg. Man, weer eindrechte stuk. Räikkönen kent dit. 2 jaar geleden kreeg hij er een... Nee, vorig jaar was hij erbij betrokken. Maar die auto lijkt aan het einde van het rechte stuk... Ja, zomaar eraf te tetteren. En hard hoor, dit is een platte auto. Gelukkig stapt Räikkönen uit. En ken ik hem, hij is kwaad. Oké. Dat is op zich goed. Nu moet die man oppassen, want als hij hem nog lang aan zijn schouder houdt, krijgt hij een beuk. Daar gaan we. Ik vind dat zo'n mooi gebaar. Hè? Flikker op, laat maar gaan. Hij is erg boos. Krijgt waarschijnlijk $5000 boete. Even kijken wat er gebeurt. Aanrem. Oh man, niet gezien. Oh. Ja, dit is lastig. De achtervleugel van deze Kimi Räikkönen, de plane, daar hebben we het over, verdwijnt als sneeuw voor de zon.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Corendon stopt na het aankomende wereldkampioenschap voetbal als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. De reisorganisatie is ontevreden over het besluit van de voetbalbond om Dick Advocaat niet terug te laten keren als bondscoach. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de ploeg zich onder leiding van Advocaat voor het eerst plaatste voor een WK, kiest de bond ervoor vast te houden aan de huidige coach Fred Rutte. Achter de schermen is er al langer onrust rondom de nationale ploeg. Advocaat deed eerder een stap terug vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutte nam het stokje over. Nu de situatie van zijn dochter, van Advocaat dus, verbeterd is, lieten verschillende internationals en de Corendon-topman Atilay Uslu weten dat ze Advocaat graag weer voor de groep zien staan. Uslu heeft de Advocaat zelfs persoonlijk benaderd voor die terugkeer. De trainer zag dat zelf ook zitten, maar de bond van Curaçao, de FFK, blijft bij het eerdere besluit. Ook een constructie waarbij de twee trainers samen zouden werken is door de bond van tafel geveegd. Volgens de FFK is hun besluit vorming gebaseerd op meer dan alleen de wens van spelers en sponsoren. De sponsor, en dan hebben we het natuurlijk weer over Corendon, benadrukt dat alle financiële afspraken voor het komende WK gewoon worden nagekomen. Pas daarna trekt het bedrijf zich definitief terug.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Het amateurvoetbal in Noord-Nederland is opgeschud door een drastisch besluit van VSV 31 uit Vlieland. Eilandclub stapt met onmiddellijke ingang uit de competitie. De reden is een structureel gebrek aan bereidheid bij clubs van het vasteland om de oversteek naar het eiland te maken. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Besluit volgde nadat de geplande wedstrijd tegen FC Harlingen werd afgeblazen. Alleen al in de afgelopen 2 maanden werd er 5 keer afgezegd door de tegenstanders en voor de eilandbewoners is de maat nu echt vol. Terwijl de ploeg van Vlieland zelf wel trouw na elke uitwedstrijd naar het vasteland reist, blijven hun thuiswedstrijden op de agenda staan zonder dat er gevoetbald wordt. En dit zorgt voor een onhoudbare situatie. Door de vele inhaalwedstrijden zou het seizoen voor Vlieland pas midden juni eindigen. Iets waar de KNVB-reglementen eigenlijk geen ruimte voor bieden. Het bestuur van VSV spreekt van een principieel besluit. Ze weigeren nog langer energie te steken in een competitie waarin de sportieve plicht van de tegenstander ophoudt bij de veerboot. De club hoopt dat deze stap de KNVB dwingt tot actie. Er wordt inmiddels gezocht naar een nieuwe competitie opzet voor volgend seizoen, zodat de clubs op de eilanden niet meer de dupe worden van de tegenstanders die geen zin hebben om de oversteek te maken.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Baku. Azerbeidzjan. 2018.
2: Let's keep it clean now. We have to restart the race. Zegt Fernando Alonso.
3: Oh, kijk, daar ga je al. Achter de safety car. Nee, nee, nee, Grosjean. Pannenkoek, crêpe Suzette. Dat doe je dus niet. En dan mag ik hem geen Frans stokbrood noemen.
4: No, no.
3: Ja, dat zeg ik. Maar dan in het Nederlands.
5: Doei, punten.
3: En die safety car gaat langer duren. Boah.
6: Ericsson hit us.
3: Nee! Flikker op! Die man hoeft niet te denken dat Ericsson je raakte. Nou, ik ben af en toe best blind, ik zie ook dingen niet, maar deze deed hij toch echt helemaal zelf hoor.
1: Grand Prix Radio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. Dit keer in de Verenigde Staten. De wedstrijd van Inter Miami tegen Toronto FC bereikte de Argentijn als snelste speler ooit. De grens van 100 doelpunten en assists in de Amerikaanse competitie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de wedstrijd tegen de Canadezen was Messi direct betrokken bij 3 treffers. Hij leverde de assists voor Suarez en Reguilón en schoot daarna zelf ook nog eens raak. Door deze prestatie staat de teller voor de aanvaller nu op 59 goals en 41 assists. En wat dit record bijzonder maakt, extra bijzonder, is het tempo waarin hij dit gedaan heeft. Messi heeft slechts 64 wedstrijden nodig gehad voor deze mijlpaal. En daarmee verbreekt hij het oude record van Sebastian Giovinco, die daar destijds 95 duels voor nodig had. Ondanks het succes bij zijn club kijkt Messi ook al met een kritische blik naar het komende WK. Hoewel Argentinië als titelverdediger aan het toernooi begint, plaatst de aanvoerder wat kanttekeningen bij de huidige vorm van zijn landgenoten. Hij geeft aan dat veel teamgenoten kampen met blessures of te weinig speelminuten maken bij hun clubs. Toch blijft hij optimistisch. Volgens de Argentijn heeft het elftal bewezen dat ze altijd competitief zijn zodra de groep bij elkaar is.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalcarrière van Michiel Kramer is nu officieel ten einde. Na de uitschakeling van RKC Waalwijk in de play-offs tegen Willem II kwam het besef bij de spits definitief binnen. Hoewel het resultaat in de derby tegenviel, ging de aandacht na afloop vooral uit naar de emotionele Kramer. Die vooraf al wist dat dit zijn laatste kunstje op het veld zou zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Spits liet na het laatste fluitsignaal zijn tranen de vrije loop en vertelde dat hij zich daar totaal niet voor schaamt. Hij kijkt met grote trots terug op alles wat hij in zijn loopbaan heeft bereikt. Kramer was zichtbaar geraakt bij het benoemen van de steun die hij van zijn ouders, zijn zus en zijn kinderen heeft gekregen. En volgens hem is zijn familie er gedurende zijn hele reis bij geweest, dus bij alle pieken en dalen. Het afscheid van de aanvaller op 37-jarige leeftijd, die voor clubs als Feyenoord, ADO Den Haag en het Israëlische Maccabi Haifa speelde, betekent geen vertrek uit de voetballerij. Zijn vervolgstap is namelijk al bekend. Direct na de zomerstop begint hij aan zijn nieuwe carrière bij RKC. Kramer schuift daar aan de andere kant van de lijn aan als assistenttrainer bij zowel het eerste elftal als de ploeg onder 21. In die rol gaat hij zijn ervaring overbrengen op de nieuwe generatie, terwijl hij ondertussen zelf de schoolbank ingaat om zijn officiële trainersdiploma's te halen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: in heavy doses.
1: Hey, weet je dit nog?
2: Grand Prix Radio.
1: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2015.
3: Max Achternasser. Maar hij zal een goede, duidelijke uitremactie moeten doen aan het adres van Felipe Nasser. Wil die er zonder schade voorbij komen? Dichterop richting de Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Buitenlangs bij Blanchimont. Dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch niet gebeuren? Oei, op de curbs. En dan zit hij ernaast en zit hij eigenlijk goed. Kan dit? Ja, dit kan. Dit kan. Ach, wat mooi. Jongen, wat heb je er wel de ballen voor om het ook te doen. Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Het Nederlands elftal begint het wereldkampioenschap voetbal volgende maand in een omgeving die doet denken aan een ruimteschip. Dat zegt Maarten Paas, de keeper van Ajax. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. En Paas kan het weten. Hij speelde jarenlang in de Amerikaanse stad en kent het stadion als geen ander. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de doelman stappen de spelers straks een soort gladiatorenarena binnen in een stad die volledig bezeten is van sport. Paas legt uit dat Dallas een enorme sportcultuur heeft met grote fanbases voor onder meer basketbal en American football. En voor het WK wordt het stadion nog eens extra aangepast, waarbij alle staanplaatsen worden veranderd in zitplaatsen om de indrukwekkende sfeer compleet te maken. Doelman kijkt met een goed gevoel naar de start van het toernooi. Al was zijn eigen weg naar dit moment niet zonder hobbels. Paas koos eerder voor een interlandcarrière bij Indonesië, wat bij zijn terugkeer naar de Eredivisie voor wat administratieve hindernissen zorgde. Andere spelers die voor Indonesië of Suriname kozen raakten hun Nederlandse paspoort kwijt en moesten zelfs een werkvergunning aanvragen om in Nederland te mogen voetballen. Paas geeft aan dat hij blij is dat de paspoortkwestie inmiddels is opgelost en dat al zijn collega's weer gewoon speelgerechtigd zijn. En voor het Nederlands elftal ligt de weg naar Dallas nu open, waar op 14 juni de aftrap wacht.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.